0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer. Het Kooijurken XXL. Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapten ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer, hier en daar een bui, een kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Het Kooi.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 4 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door meerdere studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector van Cornell zegt dat de zaak hem verdriet doet en dat hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Na de mislukte executie van een vrouw in de Amerikaanse staat Tennessee stapte de directeur van het gevangeniswezen op. De vrouw overleefde 2 injecties en ligt nu aan de beademing in het ziekenhuis. De opgestapte directeur noemt het volkomen terecht dat er een onderzoek naar de mislukte executie is gestart. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van gisternacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. Dan het weer, hier en daar een bui, in kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig, het wordt dan 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond, luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: Jij bent non-stop Helmond.
1: Dit is Helmond non-stop.
0: Dit is Helmond.
2: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: zometeen meer.
1: Dit is Nacht.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5:00.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het Andesgebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorig jaar ontdekt nadat de Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer. Hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar 1 graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is...

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6 uur.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu 2e en 3e. Premier Kulberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kulberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Butter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond, luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Dit is weekend.
1: Dit is weekend.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 7 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk een reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een ouder iemand omgekomen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. En de stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer, in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
4: Bij Beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
2: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
4: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
2: of Ellie
4: op vdmortel.nl. Rusten!
5: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
2: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
6: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van Aaron D, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Diede van den Heuvel, Miss Sasha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Dit is

photo. Tous deux. Et je me

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Amoussie moest zijn.
1: Amoussie moest zijn.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 8 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De pro-Europese premier Koelburgs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koelburgs zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht en hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Koelburgs wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is, is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer: in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
5: Bij beddenspeciaalzak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
3: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
3: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Trusten!
6: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
3: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
6: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Ah, moesie, moesie.

1 uur lang alleen maar de mooiste en beste Duitse slagers van toen en nu in I Muzi Moesijn. Voor u samengesteld door Harry van den Bogaert.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen
2: de Indische boekenplank.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
6: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Rusten!
3: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
7: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van Aaron D, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Dieder van den Heuvel, Miss Sasha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: De Indische boekenplank.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij het programma Indische Boeken, voor u samengesteld en gepresenteerd door Inge Dumpel en achter de knoppen Harry van den Boogaard. Ja, misschien bent u net aan uw eerste kopje koffie toe, doe dat gerust en ik heb allerlei nieuws en wetenswaardigheden uit Boekenland, Indisch en Molukkisch Boekenland of en ver daarbuiten misschien ook wel. Het eerste is een Indische literaire salon, die wordt gehouden in Nijmegen op 25 oktober. Iets verder weg, hè, maar de tijd vliegt zoals u weet, want we zijn al bijna in het laatste kwartaal van 2026. Maar goed, die Indische literaire salon Nijmegen, 25 oktober. En die wordt gehouden aan de Oud-Burgeren Gasthuis in de Professor Cornelissenstraat 2 in Nijmegen, in het Oud-Burgeren Gasthuis. Het begint altijd om 2 uur, maar de zaal is open vanaf 2:30, van 2 tot 5. En de gasten op 25 oktober zijn Renata Heru Utomo met Theebladeren van Smaragd en Frank Vermeulen met het boek Masdoulhak en Adriana. Dan weet u dat vast. En dan gaan we verder met de eerste muziek, gespeeld door het Joe Loss Orchestra. U kent het allemaal, denk ik. Chattanooga Choo Choo.

Zo, dat is even anders dan Glenn Miller, maar even zo goed. Chattanooga Choo Choo. Ik heb een jeugdboek bij me. Het heet Het Sultanskind. Een iets groter dan een A5-formaat. Een leuke omslag, mooi geïllustreerd. Het Sultanskind, dat kwam uit in 1937. Het is tweedehands. En dan staat er voorin, dat is al zo leuk. De ene is het boek behoort aan, en dan komt er een naam. En het jaartal 1941. En dan op de volgende bladzij, dit boek behoort aan Addy de Graaf. En dat is dan in 1945. En nu behoort het dus aan Inge Dumpel. Anno, ik geloof 2000 dat ik hem ooit heb gekocht. Het Sultanskind werd geschreven door M. van der Hilst. Het is een historisch Nederlands jeugdboek, geschreven dus door deze M. van der Hilst. Die leefde van 1888 tot 1940. En hij heet Martinus van der Hilst. Het boek verscheen voor het eerst dus in 1937, uitgegeven door uitgeverij W.D. Meinema. Meinema met korte ei. De bekende illustrator Jan Lutz, met een Z op het eind, verzorgde de zwart-wit tekeningen in het boek. En het verhaal speelt zich af tegen de achtergrond van het voormalige Nederlands-Indië, nu Indonesië. En alleen al om die illustraties, die werkelijk heel treffend zijn, heb ik dat boek toen gekocht. Dat, de illustraties, ik ben dol op illustraties, zeker in jeugdboeken. En dan het lettertype. Lekker groot, lekker ruim, makkelijk lezen. Ik kijk ook altijd, kan ik het boek in bed lezen? Ja hoor, dat kan met dit boek, met zo'n groot lettertype. Het telt 188 pagina's, meen ik. Belangrijke feiten over meneer van der Hilst. Hij werd dus in 1888 geboren en stierf in 1940. Hij werd dus maar 52 jaar oud. Hij schreef ook het boek Sariti, het meisje uit den Kraton. De illustrator Johannes Hermanus Lutz leefde van 1888 tot 1957 en hij werkte voornamelijk als freelance illustrator van kinderboeken en tijdschriften en als boekbandontwerper van ruim 100 boekbanden voor talloze uitgeverijen. En hij

illustreert het boek werkelijk prachtig. Wilt u meer hierover weten en u tikt in Het Sultanskind, M. van der Hilst, dat hoeft soms niet eens, Het Sultanskind, dan komt er alweer allerlei informatie voor de dag. En dan kunt u dus kijken, het is tweedehands te koop, ik heb het voor u gecheckt en helemaal niet zo duur. Ik beveel het aan, ten eerste om de illustraties die heel verhelderend zijn, om de inhoud, omdat het ook een beetje historische waarde heeft. Het Sultanskind, geschreven door M. van der Hilst en geïllustreerd door meneer Lutz. Heel mooi. Verscheen in 1937. Ouder dan ik, hoe kan het? We gaan naar Kronjong luisteren. Sundari Sukotjo met Bunga Flamboyant.

Ach, wat lieflijk. Ik hou zo van Krontjong muziek. Zeker deze manier van Krontjong muziek. Sundari Sukotjo. Een zachtere stem, toch wel fijn om naar te luisteren ook. Dan heb ik het volgende voor u. En dat artikel heb ik van de site Indies Forever. Wie sprak er eigenlijk Nederlands in de Tanksi? Het is van de Indische schrijfschool van Philan van der Loo. Ja, en als je het daarover hebt, over het Tanksi en de taal en alles rondom Tanksi, dan kom je automatisch bij het boek geschreven door Lynn Scholte. Leefde van 1921 tot 1997. Haar boek Anak Compagnie. En Compagnie, dat is een verbastering van Compagnie. Is een verbastering dus van het leger, van het KNIL. Anak Compagnie is zo treffend geschreven. Die geeft zo'n inkijkje in het leven in de Tanksi. Dat is dus het kampement waar de soldaten ondergebracht werden. De KNIL-soldaten. En dat verscheen in 1965. Het was eigenlijk een schrijfwedstrijd. Rob Nieuwenhuis heeft dat boek een beetje bewerkt. Althans, dat wat ze instuurde. Ze won er ook mee. En Moesson, het tijdschrift Moesson, heeft het uitgegeven. En die zijn heel kieskeurig als het gaat om het uitgeven van boeken. Later schreef Lynn Scholte Bibi Kutis voor altijd. Bibi is het Javaanse, Indonesische woord voor tante. En de tante Kutis voor altijd. Een heel ontroerend boek over een van haar tantes. Hoe dapper ze was, hoe trouw ze aan de familie was. En toen uiteindelijk de familie van Lynn, althans haar ouders en dus ook Lynn en zo, naar Holland moesten gaan, beloofde de vader van Lynn, Kutis, zodra wij in Holland zijn, zorgen we dat je het kunt overkomen. En Kutis vertrouwde blind en begon allerlei cadeautjes te sparen in een grote kist die ze mee zou nemen. Maar wat de familie in Nederland ook deed, ze kregen geen toestemming. En ook als zij de vader van Lynn, de hele familie tekent dat ze voor haar onderhoud zorgen. Als ze ziek is, je zult geen last van haar hebben. Ze kreeg geen toestemming. En toen Kutis dat hoorde, en dat kreeg de moeder van Lynn weer later te horen van een buurvrouw. Ja, toen was Kutis gebroken. En ze dreef, zoals dat er staat, ze dreef weg in haar eigen wereld. Ja, en stierf. Ik kan beide boeken ook nu nog van harte aanbevelen. Anak Compagnie van Lynn Scholte en Bibi Kutis voor altijd. Maar er is nog iets. Philan van der Loo, die had dat heel goed gezien. En die heeft daar later in 2007 verzamelde romans en verhalen van Lynn Scholte, heeft ze nog een korte biografie en toegevoegd. En dat boek telt dan 560 pagina's, maar is echt de moeite waard om te hebben als u zich interesseert voor de geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië, met name het kazerneleven of het Tanksi-leven. In al haar boeken klinkt luid en duidelijk de stem van de Indische vertelster door Lynn Scholte, die intens betrokken is bij haar drie werelden, de Indische, de Javaanse en de Hollandse, via haar vader. Op overtuigende wijze weet Lynn Scholte de lezer deelgenoot te maken van haar leven. En nogmaals, het heet dan de verzamelde werken, verzamelde romans en verhalen van Lynn Scholte. Verzameld en bewerkt, geschreven door Philan van der Loo, al in 2007, maar nog altijd te koop. Dan gaan we naar Venice met End of the World.

Dat was Venice. Ik heb het boek. Dit boek heb ik ook van de site Indies Forever. Daar ben je voor met het cijfer 4 schrijft. En echt de moeite waard om deze site te bezoeken. Omdat daar ook in de artikelen, die vaak beknopt zijn, terecht, veel links staan. Dus als je die aanklikt, kom je meteen verder. En daar heb ik het volgende boek vandaan. Tussen Surabaya en Stadskanaal. En het artikel is geplaatst op 24 september 2026... door de webmaster die zich Burung noemt. Vogel. Tussen Surabaya en Stadskanaal, geschreven door Jan Volkerts. En dan staat er, en ik vind het een mooie omslag. En dan een gekleurde geschiedenis van de veenkoloniën. Ik ben iemand van boeken. Trouwe luisteraars die weten dat wel. En ik kijk ook altijd heel kritisch naar omslagen. Weet je wel? Wat doe je met je omslag? Wat wil je bereiken? Heb je een tekst tussen het gezicht door? Waar plaats je de naam van de auteur? En alschoon ik absoluut niet dol ben op witte letters, op een gekleurd achtergrond, hier vind ik het wel tot zijn recht komen. Tussen Surabaya en Stadskanaal. En dan foto's van een gezin. En dan daaronder, ook in witte letters, een gekleurde geschiedenis van de veenkoloniën. Geschreven door Jan Volkerts, uitgegeven door uitgeverij Passage. Het is een gekleurde geschiedenis van de veenkoloniën. En het verhaal begint wanneer in de 19e eeuw een als slaaf gekochte Indische jongen in Veendam terechtkomt. Hij krijgt de naam Jan van Oost en is een van de eerste mensen van kleur in de Veenstreken. Hij moet per brief de koning verzoeken om te mogen trouwen en wordt de stamvader van een talrijk nageslacht. De schrijver brengt een bonte verzameling van familieleden uit het Veengebied tot leven. Het boek vertelt hoe de welvaart van de streek ontstaat in bitter armoede. Er ontstaat een krachtige sociale beweging waarin socialisten, anarchisten, drankbestrijders en antimilitaristen lange tijd de toon aangeven. Na de Eerste Wereldoorlog mondt de strijd uit in een massale opstand van de veenarbeiders. Bij dit artikel op de site Indies Forever, daar kun je altijd, je kunt onder elk artikel reactie achterlaten. En hier zijn heel veel reacties achtergelaten. Alleen al over de uitdrukking tot slaafgemaakte. Mag je dan niet slaaf zeggen? En wie waren er slaaf? En wanneer was je Indisch? En kortom, ik heb de hele briefwisseling, al die reacties overgenomen. En het is interessant om ze te lezen. Het verbreedt je beeld, maar je hoeft er helemaal niet altijd mee eens te zijn. Belangrijk is dat als je benieuwd bent naar dit boek, Tussen Surabaya en Stadskanaal, geschreven door Jan Volkerts, geschreven met een F en een S op het eind, dan zou ik zeggen, ga naar de bibliotheek, leen het boek, of ga naar de boekhandel en koop het boek. Ik ben nog altijd een beetje in de Dolly Parton stemming. En hier is zij met You Are.

Mooie stem, Dolly Parton, You Are. Ja, ik kom nog even terug op waar ik het zo net over had. Wie sprak er eigenlijk Nederlands in de taxi? Want toen ging ik over op Lynn Scholte. Maar even nog verder. Philan van der Loo heeft een Indische schrijfschool. En als u die site bezoekt, dan weet u waarom wat de Indische schrijfschool doet en wat u kunt verwachten. Maar ze heeft altijd prikkelende citaten of opmerkingen of vondsten uit de literatuur. Want zij is onder andere schrijfster, maar ook onderzoeksjournalist. En zij schrijft dan op de site van Indies Forever. Van 21 september is dat geplaatst. Wie sprak er eigenlijk Nederlands in de Tanksi? En de Tanksi, de kazerne. Het was een vreemde vraag om door de week aan jezelf te stellen, schrijft ze. Maar ik deed het en de oorzaak was het lezen over hoe weinig gangbaar de Nederlandse taal in Indië was rond 1900. En toen, schrijft Philan van der Loo, dacht ik aan de Tanksi. Daar woonden niet de officieren uit Nederland of de officieren die via het instructiebataljon uit Kampen of de Koninklijke Militaire Academie in Breda die hier als Nederlandstaligen arriveerden. Officieren hadden hun woning buiten de Tanksi. Nee, in de Tanksi waren de soldaten en onderofficieren gelegerd. En dan kom ik terug op wat ik daarnet zei. Daar heeft Lynn Scholte het boek over geschreven, Anak Compagnie. En die beschrijft het leven in de Tanksi, oftewel in de kazerne. Wat ik prachtig vind bij dit artikel is de hele mooie foto van het interieur van een Tanksi. Want dat was gewoon een hele grote, je zou kunnen zeggen, uit zijn voegen gegroeide zaal. En daarin waren een groot bed. Die hele zaal werd, ik meen, de chambre genoemd. En bed op hoge poten. Daaronder was een ruimte, dat heet de kolom. En dat was een ruimte, daar sliepen ook de kinderen. Die sliepen of op bed bij pa en ma, of onder het bed in de kolom. En anders soms buiten de tanksi, dat vader dan een kamertje ergens had gehuurd. Overdag moesten de kamers leeg zijn. Dan moesten de matjes en alles en de matrassen opgerold zijn. Netjes schoon. Dat waren ze ook heel, de dames. En dan werd er buiten gekookt. Er was een strak dagritme en een avondritme. Maar ik zou zeggen, als je... Er zijn zoveel mensen hier nog, hè, die een opa of een oom of een broer of vader in het knel hadden zitten. Dan moet je die foto's bekijken. En lees dan ook eens de 29 reacties die onder dit artikel staan. Dus het is Philan van der Loo wel gelukt om de lezers te prikkelen van wat vinden jullie hiervan? Want er kwam een discussie op gang. Ging niet meer helemaal over Nederlands spreken in de Tanksi. Er werd gewoon eigenlijk een Nederlands gesproken. Niet correct Nederlands. Het was een mengtaaltje. Maar het maakt niet uit. Nederlands werd er, echt Nederlands werd er dus weinig gesproken. Dan gaan we naar Krontjong van M. Rivani. Solo di Waktu Malam.

Ja. Jeugdboeken, Indische jeugdboeken zijn verrukkelijk. U weet dat, ik ben er dol op. En ik heb er ook eentje meegenomen. Het Sultanskind, geschreven door M. van der Hilst. En dan met de prachtige, prachtige illustraties van Jan Lutz, met een Z op het eind. Verschenen in 1937, uitgegeven bij NVWD Meinema in Delft. En Meinema met een korte ei gespeld. Het Sultanskind is een klassiek historisch jeugdboek. Een soort zondagsschoolboek. Want het heeft een beetje ook een zendelingsachtige toon. Als het zendeling is, dan is het van de protestanten uit. En het is een ouder boek. Het is een vrij zeldzaam boek. Online is er weinig over geschreven wat je te weten kunt komen. Wat er stond heb ik gevonden voor u. Het verhaal speelt zich af in een Oosterse setting. Dus ja, in dit geval voormalig Nederlands-Indië. En volgt het leven en de lotgevallen van een kind van een sultan. Dat zegt de titel al, het Sultanskind. Een sultan gaat terug in de tijd, 1800, 1900 en ook nu nog, zij het wat minder, die heeft heel veel macht. En als je een telg bent uit een sultansgeslacht, dan heb je veel rechten en heel veel plichten. Dit boek belicht de contrasten tussen de rijkdom en macht en het hof van de sultan en de persoonlijke beproevingen of morele keuzes waar het kind voor komt te staan. Er zit ook een religieuze en morele boodschap in, omdat het destijds is uitgegeven als een christelijk jeugdboek, een zondagsschoolboek, zit er een sterke protestants-christelijke moraal in het verhaal verweven. En vervolgens loopt er door dit boek de gedachte geloof alleen als een rode draad door het hele boek. Geloof alleen kan je redden. Het verhaal is erop gericht om jonge lezers destijds een les mee te geven over standvastigheid, oprechtheid en vertrouwen op God, ondanks de uitdagingen in de omgeving. De boeken waren toen zo, maar bedenk wel 1937, dat is de eerste helft van de vorige eeuw, daar waren ze echt nog op gericht, ook op christianisering. Dat is, de auteur is M. van der Hilst. De illustraties zijn van Jan Lutz, de vroege drukken in ieder geval. En alleen al om die illustraties zeer treffend zou ik zeggen, zoek het boek op internet en koop het. Dat is wat betreft het boek zelf. En dan heeft het natuurlijk hoofdstukken. Het is opgedeeld in, 10 hoofdstukken. Ik heb het zo. Als je een blad om wilt slaan, snel lukt het niet. 12 hoofdstukken. Die hebben allemaal een titel natuurlijk. En het begint met de titel Waar de geesten wonen. Nou, dat trekt je als lezertje, jongletje, meteen mee. Want Indië was bij uitstek het land van geesten en momo en gendruwas en allemaal enge mensen vormen die het kind bang moesten maken als het niet gehoorzaam was. We gaan eerst luisteren naar My Bonnie, Lies Over the Ocean van de Crazy Rockers. En dan ga ik u fragment voorlezen uit Het Sultanskind. Luister u dan ook naar de taal en de boodschap.

Ja, en nou gaan we naar het Sultanskind. Het hoofdstuk in het koele bergland. Het gaat naar de tijd van de kentering. Dat zijn de weken tussen de droge en de natte moesson. De natte moesson is de tijd waarin de regens vallen, ook al regent het in de droge tijd ook wel eens een enkele maal. Maar in de overgangstijd, in de kentering, dan blijven de regens gewoonlijk wekenlang uit en heerst er, vooral in de kuststreek, een drukkende, benauwende warmte. Als die tijd aanbreekt, trekt Sultan Agung met zijn gezin naar zijn landhuis op de helling van de Tjeremei. En dat is een berg in Nederlands-Indië. De Hollands-Inlandse school geeft dan juist een paar weken vakantie. Dat komt dus goed uit. En dat verblijf in de bergen gaat steeds een feestelijkheid vooraf. Dat is reeds jaren gebruik en het is bovendien een feestelijkheid die geld opbrengt. De varkensjacht. De sultan en zijn gezin zijn goede Mohammedanen. Ze eten dus geen varkensvlees. En alle krattenbewoners doen wat de sultan doet en laten wat hij laat. Maar ook zonder het voorbeeld van de vorst zouden ze van varkensvlees een afschuw hebben. Hoeveel oude heidense gewoonten en heidense bijgeloof ze ook behouden hebben, op het punt van eten en drinken volgen ze de voorschriften van de profeet. Doch het jagen op en het doden van wilde varkens is nergens verboden. De officiële varkensjagers zijn Musa en zijn zoon. Zij bezitten geweren en hebben een vaste hand. Als Musa en zijn zoon niet juist op reis waren geweest toen de sergeant de krokodil schoot, dan had men de onderofficier niet nodig gehad. Maar behalve de twee varkensjagers gaan er nog een 20-tal kratonmannen mee. Ze trekken enige dagen door de bossen en sporen de wilde zwijnen op die in de droge tijd tamelijk dicht bij de rivier komen. Als Musa en zijn zoon hebben vastgesteld waar de varkens drinken, stellen de beide mannen zich op een veilig plekje op en moeten de anderen de dieren opjagen. En de beide jagers schieten. En wanneer het een beetje meeloopt, bedreigt de buit soms wel 15 tot 20 varkens. Die worden aan de Chinezen verkocht en de opbrengst is voor de helft voor de sultan. En de andere helft wordt verdeeld onder de jagers. Maar Musa en zijn zoon nemen het leeuwendeel. Dit jaar mag Warjo voor het eerst mee. Hij heeft het zelf niet aan zijn vader durven vragen, maar er zijn moeder voor gespannen. De sultan vindt dat Warjo nog te klein is om mee te gaan. Ook is hij niet sterk en heeft hij gauw last van koorts. Maar toch is zijn vader er trots op dat kleine kerel moed heeft om op de niet ongevaarlijke tocht mee te gaan. En Warjo krijgt de gevraagde toestemming. Desmorgens vroeg vertrekken ze. Rijst in pisangbladeren, gedroogde vis en wat scherpe specerijen nemen ze mee. Die mondvoorraad zullen ze in de laatste dessa aan de grens van het bos achterlaten. Ze hebben een lange tocht voor zich. Als ze langs de grote weg trekken, tekenen de omtrekken van de Tjeremei zich flauwtjes af in de morgennevel die nog over de rijstvelden hangt. In de dorpen waar ze doorkomen staan bamboehuizen. En daar staan de mensen met de sarong over het hoofd voor hun huisjes. Ze zijn nieuwsgierig. Eigenlijk weten ze het wel dat dit de jachtstoet van de sultan is, maar toch vragen ze naar het doel van de tocht. Waarheen gaat het? Kamana pergi? Naar de bossen. Wat doen? Jagen. Waarop jagen jelui? Op wilde varkens. Nu, als jelui een hertje schieten, kan je het wel hier brengen. Er zullen wel geen herten zijn. Zeker zijn er herten. Het is zo droog in de bossen dat ze tot vlak in de dorpen komen. Zo, we zullen eens kijken. En als we herten vangen, nu, dan houden we ze zelf. Algemeen gelach. Goede reis, goed verblijf, slamat jalan. En dan trekt de stoet weer verder. En dan kom ik weer in het boek op een mooi plaatje
Moussa knijpt nog eens, maar er is niets te bespeuren. En waarom hij knijpt en waarom er niets te bespeuren is, dat weet ik niet. We gaan maar eerst even nog naar een muziekje luisteren van Bachelor, Mama.

0: En hiermee zijn we aan het eind van het programma gekomen. Ik geef u nog even het mailadres van de uitgeverij van het boek van Jan Volkerts Tussen Surabaya en het Stadskanaal. Dat is info@uitgeverijpassage.nl. info@uitgeverijpassage.nl. Jan Volkerts is auteur, bekend van Torenval, verscheen in 2011, De koloniale illusie. Van 2024 en nu dan zijn laatste boek Tussen Surabaya en Stadskanaal. U kunt mij ook van alles vragen of mailen of vertellen. Doe dat via ingedumpel@ditishelmond.nl. En natuurlijk dank ook aan onze technicus, mijn technicus in dit geval dan nu, die altijd zorgt dat alles op tijd, de programma's op tijd af zijn, want ik vergeet het wel eens. Goed, heel graag tot de volgende week, dinsdagavond van 7 tot 8 met Surabaya Calling, of anders weer zondagmorgen van 9 tot 10 met Indische boeken. En uw Indische boek is altijd van harte welkom. Kom hier uw eigen boek bespreken. Tot de volgende week. Dag.
1: Weet wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen.
2: Dit is Helmond
1: Klassiek.
2: Klassiek.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Leiden zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde op de kermis, die hoorde bij de viering van het Leidens Ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gedeeld. Daarmee wil hij de druk opvoeren om een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet te lang donker blijft. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van de middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het Byzantijnse Rijk. Griekse archeologen groeven zijn resten op in de jaren 60. Bulgarije en Griekenland hebben de afgelopen jaren onderhandeld over de terugkeer van Samuel naar Bulgarije. Het weer, op meerdere plekken dichte mist. Die trekt langzaam weg en daarna volgt volop zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog en zonnig bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken. Hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
6: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
7: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
6: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
7: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
6: of Ellie
7: op vdmortel.nl. Rusten!
5: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
8: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van Aaron B., Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samsel, Dieder van den Heuvel, Miss Sasha Viola en Tom Bijsterveld. Dit Live mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op www.vdmortel.nl.
3: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
9: Dit is Helmond.
3: Dit is Helmond.

Ja, goedemorgen, beste luisteraars. Goed dat u hebt afgestemd op Dit is Helmond Klassiek. Ik heb voor u in dit uur mooie muziek en in mijn tweede uur ook. Dus aan bod komen Tchaikovsky, Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Brahms. U kunt bijna niet bedenken of we hebben het wel vandaag. Echt heel erg mooi. We begonnen in ieder geval met Modest Mussorgsky. En die heeft een werk gemaakt wat uit meerdere delen bestaat. Schilderijen van een tentoonstelling. En u hoorde deeltje 1, de Promenade Gnomus. En het wordt gespeeld door Alexander Warenberg. En omdat ik het heel erg mooi vind, mag u van mij nog een stukje horen. De Promenade, het oude kasteel. Uit hetzelfde werk, Schilderijen van een tentoonstelling.

Ja, dat was een werk van Mussorgsky. Een deeltje uit de schilderijen van een tentoonstelling. Ik ga verder met Tchaikovsky. Ik heb voor u de Slavische Mars. En dat heeft te maken dat Tchaikovsky heeft dat gecomponeerd naar aanleiding van een oorlog met Servië. En u hoort daar muziek uit die ook in het werk Ouverture 1812 voorkomt. Een element, ongeveer na een minuut of vijf. Maar luistert u maar, de Slavische Mars is een heel aangenaam werk. Het wordt gespeeld door het London Symfonieorkest. Gennady Rostosvensky is daar de dirigent. Ik krijg de naam bijna niet uitgesproken. Slavische Mars van Tchaikovsky.

Ja, Tchaikovsky kan er ook wel wat van, hè? Met zijn Slavische Mars. Ja, ik moet zeggen, hij heeft daarna dus natuurlijk de ouverture 1812 nog gemaakt. En ja, ik moet zeggen, ik kwam net eigenlijk op de gedachte te zeggen, ja, die kan ik binnenkort ook wel eens aan u laten horen. Maar ik ga in ieder geval nu verder met Beethoven. Ik heb voor u het pianoconcert nummer 2. En ik betrap mezelf erop dat als ik een pianoconcert van Beethoven beluister, dat het vaak het vijfde of het derde is. Maar het tweede is ook mooi. En daar laat ik u twee delen uit horen. Adagio en Rondo Allegro Molto. Hannes Minnaar, Nederlander, is onze pianist. Het Nederlands Symfonieorkest speelt daar onder leiding van Jan-Willem de Vries. En vriends natuurlijk. En ja, het is werk van Beethoven. Prachtige pianomuziek.

Ja, heerlijk. Zo Beethoven met zijn pianoconcert nummer 2. Ik vond het altijd weer genoegen om daarnaar te luisteren. En al helemaal leuk omdat het Hannes Minnaar is. Ons eigen nationale talent. Ik ga verder met Schubert. Frans Schubert heeft een symfonie nummer 5 gemaakt. Hij had natuurlijk meer, hè. Maar in B-majeur, D485. Daaruit laat ik u het vierde deel horen. Allegro Vivace. Het wordt gespeeld in dit geval door de Hannover Band. Roy Goodman is daar de dirigent.

Ja, dat was het symfonie nummer 5 van Schubert in dit geval. Ik blijf even bij Schubert. Want ik heb al een hele tijd niks meer laten horen uit Winterreizen. En dan is het wel nog niet zo ver, want we hebben nog redelijk zomer. Maar Winterreizen D911, daaruit wil ik u in ieder geval het eerste deel laten horen. Goedenacht. En dat vind ik altijd zo mooi met die laatste slotzin van het gedicht. Dat biedt u mogelijk zeggen, ik heb aan die gedacht. Oftewel, het verhaal begint van, Rijn ben ik aangekomen, Rijn keek weer naar huis. En een heel verhaal, en aan het einde gaat hij heel stilletjes, verdwijnt hij, en dan laat hij dat briefje achter, dat ze dat ziet, dat hij in ieder geval nog even aan haar gedacht heeft. Het is in ieder geval een gedicht van Wilhelm Müller, 1794-1824. Maar alles is de moeite waard als dat gezongen wordt door Matthias Gurne, en die dan weer begeleid wordt door Alfred Brendel. Goedenacht van Schubert.

Ja, dat was Schubert met Winterreizen en daaruit het deeltje Goedenacht. En ik vond het zo mooi wat ik wil zeggen. Ik heb aan dicht gedacht. Ja, het uur zit bijna op. Ik sluit af met wat werk van Mendelssohn. Het heet Variation Serieuze Opus 54. Mendelssohn. Het wordt gespeeld door het Nieuw Amsterdams Klarinet Kwartet. En ja, ik moet zeggen, er is gemaakt naar aanleiding van het oprichten van een monument voor Beethoven in Bonn. En daar heeft Mendelssohn kennelijk de opdracht toe gekregen en mooie muziek gemaakt. Dus ik zou zeggen, luister daar een paar minuten naar. En in de tweede uur heb ik nog heel veel mooie muziek voor u. Onder andere ook van Mendelssohn.

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Helmond Klassiek.
1: Klassiek.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Catalonië zijn twee doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en ook snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. In Leiden zijn gisteravond twee mannen van 19 en 22 jaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde vlakbij de kermis, waar het druk was vanwege het Leidens ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend en de politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gezet. Daarmee wil hij druk op hem uitoefenen op een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd-discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet al te lang donker is. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Het weer, op meerdere plekken dichte mist, die trekt langzaam weg. En daarna is er volop zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig, bij ook zo'n graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: Dit is Helmond.

0: presentatie
1: Peter Schumacher en de techniek is in handen van Harry van den Boogaard. Ja, beste luisteraars, een lekkere tweede uur klassieke muziek voor u. We hadden al een eerste uur mooi kunnen genieten en op het laatst wat gehoord van Felix Mendelssohn Bartholdy. En ik heb voor u nog veel meer muziek van deze Mendelssohn. Ik ga om te beginnen iets laten horen uit het concert voor twee piano's en orkest in E-majeur. Daaruit het tweede deel, Adagio non troppo. En het wordt gespeeld door Antoni en Jozef Paratore op de piano, samen met Rias Sinfonietta Berlijn. En Uros Lajovic is daar de dirigent. Hele mooie muziek voor twee piano's.

dit was een concert voor twee piano's en orkest van Mendelssohn. En ik heb dadelijk nog meer muziek voor u van Mendelssohn. Maar voordat ik zover ben, wil ik u even attenderen op een concert aanstaande zondag 11 oktober... om 3:00 middags in de Ridderzaal van het kasteel hier in Helmond. En daar treedt op een mevrouw Christina Prats-Costa. En die brengt mediterraanse muziek. Muziek uit de Middellandse Zee. En het wordt geweldig mooie muziek. En dan mag u daarop attenderen. Want het is een uitvoering in het kader van de Lambertus-concerten hier in Helmond. Overigens, dat brengt me nog wel even op de gedachte om u nog even te melden dat als u lambertusconcerten.nl/radio-klassiek intoetst, dan heb u eigenlijk 24 uur per dag klassieke muziek. Ook dit programma wordt uitgezonden tijdens onze uitzenduren via deze Lambertus-concerten. Overigens, heb u een vraag, heb u een opmerking of wat vindt u ervan? Dan kunt u ook altijd een berichtje sturen naar klassiek@ditishelmond.nl. Ik ga verder met Mendelssohn en wel met een beetje aparte muziek. Mendelssohn heeft namelijk ook een oratorium geschreven. Hij is niet alleen de redder van de Matthäus Passion van Bach, maar hij is ook zelf componist geweest van het oratorium Paulus. En dan wil ik u een paar delen laten horen. Het is redelijk onbekend en toch prachtige muziek om daarvan te genieten. Ik begin in ieder geval met het eerste deel. Anruf und Doxologie Ouverture. En dat wordt dan weer gebracht door de Gechiger Kantorei uit Stuttgart en de Pragener Kamerkoor en het Tsjechisch Philharmonisch Orkest. Een grote bezetting dus onder leiding van Helmut Rieling. Dadelijk vertel ik u wat meer. Eerst maar even de Anruf.

ja, zo'n werk duurt normaal gesproken bijna 2 uur. Dus ik kan u natuurlijk niet dat hele oratorium laten horen, maar wel nog een deel daaruit. En in dit geval uit het deel Steinigung des Stephanus. De steniging, het stenigen van Stephanus. En daaruit hoort u een sopraan aria, gezongen door Juliane Bantze. En het heet Jeruzalem, du tötest die profeten, die du steinigt, die du dir geißelt. Of gezand, moet ik zeggen. Ja, helemaal goed. Maar luister maar, mooie sopraan.

Ja, dat was een sopraanaria uit Jeruzalem, dus de steniging van Stephanus. In het werk komt natuurlijk ook behoorlijk wat koorzang voor, en daar wil ik u dan ook nog een stukje uit laten horen. En het is: zie je, wir prijzen zelig. En dan zul je merken dat ook Mendelssohn heel goed was in het componeren voor koormuziek. In dit geval nog steeds door die Kerkinger Kantorei en het Pragener Kamerkoor. Geniet er maar eens van.

Ja, tot zover de drie delen die ik u heb laten horen uit het Oratorium Paulus van Mendelssohn. Ik ga verder met McFerrin. En dan zult u zeggen, McFerrin, wie is dat nou weer? Nou, dat is een Engelse componist. Het is inmiddels Sir George Alexander McFerrin, geboren in maart 1813 en daar overleden in 1887. En die man blijkt een hele mooie componist en muziektheoreticus geweest te zijn, die werk heeft gemaakt waar u zeker even naar moet luisteren. Het is een concertstuk in E mineur, in dit geval voor piano, gespeeld door Howard Shelley. En het Tasmaanse Symfonieorkest begeleidt dat, ook weer onder leiding van diezelfde Howard Shelley. Dus dirigeren en pianeren tegelijk. McFerrin voor u.

ja, je zult misschien zeggen, een onbekende componist, George McFerrin. En dat is misschien ook wel zo, maar toch heeft hij een enorme hoeveelheid werk nagelaten. Hij heeft 9 symfonieën gemaakt, 7 concertouvertures, een pianoconcert, een vioolconcert. Je kunt die noemen, ik geloof 8 opera's, en nog vocale werken. Een daarvan heet zelfs Mayday. Kun je maar nagaan, hè? Als je in nood zit, dan is Mayday altijd goed. Ik ga voor u verder met Brahms. En Brahms heeft natuurlijk ook van alles en nog wat gecomponeerd. Maar ik laat u in dit geval het klarinetquintet horen. En daaruit het tweede deel, Adagio Pio Lento, opus 115. Karel Leijzer is de klarinetist. En Brandis Quartet begeleidt hem daarbij. Dus het is in dit geval echte kamermuziek van Brahms. Ja.

Ja, tot zover het klarinetquintet van Brahms. Ja, en dat brengt mij ook wel weer het einde van deze 2 uur klassieke muziek. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Ik wil het u graag laten horen en u mag ook reageren naar klassiek@ditishelmond.nl. En ja, ik zou zeggen, we sluiten deze af met nog een klein beetje Brahms voor u. Want ik heb nog walsen van Brahms en die zijn eigenlijk ook wel heel bekend. Berliner Symphoniker speelt dat onder leiding van Eduardo Martiret. En een hele fijne zondag. Harry, bedankt voor de techniek. En tot een volgende gelegenheid. En dan zijn we er weer 2 uurtjes.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen. Helmond gaat Holland.
1: Helmond gaat Holland.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Faroe. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels aangemeerd, het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat 1 persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle te krijgen zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon, met een paar stapelwolken blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Helmond gaat Holland.

Ja, beste luisteraars, allemaal weer een hele goede zondagmiddag. Fijn dat u vandaag ook weer luistert naar Helmond Gaat Hollands Op. Dit is Helmond. En buiten schijnt nog altijd de zon, want het kan dit jaar, wat het mooie weer betreft, niet op, beste luisteraars. Nog altijd tot woensdag is het heel mooi weer. Dan wordt het iets minder, maar het blijft voornamelijk toch wel droog. Vandaag weer een leuk programma voor u samengesteld met een paar leuke gouden ouwe en een heleboel nieuwe platen. We begonnen vandaag met een oudje uit 1975 van het duo Saskia en Serge. Bel me op. En hier is de nieuwe single van Jan Wolters. Ik wil jou.

Ja, we gingen terug naar het jaar 2012 met de Fantasticos. Weet je wat jij voor me bent? En daarvoor horen we de nieuwe single van Jamie Veugelink, Zoete Tranen. En als we het dan over nieuwe hebben, hier hebben we die van nieuwe van Peter Plotseling. En het nummer kennen we ook van Henk Wijngaard. Dan heet het Sneeuwwitte Bruidsjurk. En nu heet het Sneeuwwitte Bruidsjurk Polonaise.

Ja, we gingen terug naar het jaar 1981 met Frank en Mirella en de Verzonken Stad. En daarvoor horen we nu de nieuwe single van Roxana Hazes. Ik beloof je dat het nu beter gaat. En nu heb ik de nieuwe single van Dirk Vink. Jij bent degene.

Ja, dat was uit 2020, Marlane. En wat ben ik gek op jou. En daarvoor horen we nu de nieuwe single van Niet te houden. Wat jouw ogen mij beloven. En hier is de nieuwe single van Marco den Hollander. En dat is weer een nummer van vroeger van de Tremulous, My Little Lady.

John Lammers uit 1968 met de Ik Bewonder Jou. En daarvoor hoorde u de nieuwe zinger van Hidde Jager. En dat was kort en bondig zo lang. En hier is de nieuwe zinger van Margrethe en Ronald. Met een rare titel vind ik, Kwart voor Bier.

Ja, dat was het een Nederlandstalige hitparade. Marloes en Frank van Etten, Ik weet niet waarom. En daarvoor gewoon de nieuwe single van Jan Bok, Terug in de tijd. En daarmee zijn we gekomen aan de laatste plaats voor deze Helmond Gaat Hollands op deze zondag de 4e oktober. Ik dank u natuurlijk allemaal nog voor het luisteren. Nog een hele prettige zondag. Geniet nog een paar dagen van het mooie weer. En we gaan er vandaag uit met een oudje van uit 2002 van Graddame. Ik wil met je dansen heel de nacht.

0: in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: It's music time.
1: It's music time.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het taboe eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken. Blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust. En landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: It's music time. Met Ron en Andy.

0: Goedemiddag, welkom bij het programma It's Music Time.
1: Je hebt Ron van Rondsmits en Johan.
0: Ja,
1: daar zijn we er weer.
0: Ja, en we gaan weer een komende uur lekkere muziek draaien, want wat denk je? We hebben weer van alles klaarstaan en we openen uiteraard de uitzending met Mari Baia van de Cats. En uit 1973 haalden ze tot 40 de zesde plaats, stonden 7 weken in de hitlijst, kwam binnen als hoogste nieuwe binnenkomer, dus was een alarmschijf en kwam binnen op 29 september 1973. Ja, hoe kan het allemaal verkeren? Nou, in ieder geval, we zijn weer in het weekend en het is zondag. En dat betekent natuurlijk dat u de komende 2 uur geramd zit met muziek. Want eerst hebben we It's Music Time, ons beide programma. En daarna Andy's Soul Hour. En geloof me dat daar hele leuke muziek in zit.
1: Nou, ik kan u alvast geruststellen voor de komende 2 uurtjes. Dit programma is geschikt voor alle huisdieren. Want het is vandaag Werelddierendag.
0: Ja, goh, ik heb jou nog niet gefeliciteerd. Maar ja, vandaag wel een feestdag natuurlijk voor Sambal.
1: Ja, ik heb Sambal al extra verwend vandaag, dus die kan zijn rol niet op, hè.
0: Ja, en u bent ook verwend vandaag, want u gaat natuurlijk de komende uren lekkere muziek voor de kiezer krijgen. Ja, ik ga u alvast vertellen wat het volgende nummer is. We gaan zo dadelijk naar 1953 samen met iemand die we kennen van oudsher, Annie de Reuver. En ik heb het lied verkozen, getiteld Het Lied van het Piedement.

0: Ja, dat zijn zo van die plaatjes. Die blijven de mensen pakken, zeg ik maar altijd. Het lied van Appearment van Jannes en Annie de Reuven. Trouwens, ik heb straks rond 1:30. Ja, let op, ik heb een nieuwtje uit de media. Ik ben er natuurlijk nieuwsgierig, maar in ieder geval wat ik wel kan vermelden nu dat is. Afgelopen vrijdag was het trouwens 75 jaar TV. Ja, zo hard gaat de tijd, hè. De eerste uitzending van de TV in Nederland was op 2 oktober. 1951, ja precies. Wat het nieuws aan de media betreft, dat gaat over een bekende DJ die gaat zijn comeback maken. Straks meer erover, want we hebben nog muziek voor u en wat voor muziek? Hè?
1: Ja, er gaat weer wat voorbij komen hoor. En het nummer haalde de 9e plaats in de top 40. Ik heb het over het nummer 1981. En 7 weken stond hij in het lijst. Ik kwam binnen op 27 februari 1982. Ja, dus wel iets later als dit die uitgebracht is. En ik heb het over Michel Sardou. En die had toen zo'n knettergoeie hit, zeg maar.
0: Ja, heerlijk.
1: Le Lax du Canemara. Dat was een heel herkenbaar nummer. Met een hele mooie bezetting erin. Qua ook zeg maar, de muziek die erachter zit. En wij hebben hem en wij gaan hem instarten. Dus Franstalig Michel Sardou.

0: Ja, dat was helemaal voluit. Dus niet de verkorte radio edit, maar gewoon eigenlijk extra lekkere lange uitvoering van Le Lac de Connemara uit de 81-82 van Jan Assande en Michel Sardou, die eigenlijk vanaf de 70 jaar al bezig was. Had hij al mooie platen zoals La Maladie de Moor en Cetaphie Auger Claire, om maar een paar platen op te noemen. Wat had hij in, even kijken, in 82 had hij nog, ja, 83 is nog meer, hè? Musica bijvoorbeeld en Revier, dat zijn ook, nee, Revier is weer iemand anders. Maar goed, in ieder geval, dat doen we weer denken aan de afgelopen week op Radio 5, de Radio 80 week. Daar werd deze plaat dus afgelopen vrijdag, stond hij ook in de lijst, gekozen door de luisteraars. Dat deed wel erg deugd, alleen ze hadden toen helaas de verkorte versie. Maar ja, gelukkig hebben we hier de schade ruimschoots ingehaald, zou ik maar zeggen.
1: Kijk. En wij gaan natuurlijk zo dadelijk naar de jaren 60.
0: Ja.
1: Naar 1968. En ja, ik ben een kaptein van deze gammele boot, zo mag je wel zeggen. Samen met stuurman Eddy. En u weet het, dit schip is onzinkbaar. Dus dat past het volgende nummer ook perfect bij. We gaan een nummer draaien wat de 16e plaats haalde in de top 40. Stonden 6 weken in de hitlijst. En kwamen binnen op 18 mei 1968.
0: Zeg, heb je dat gevoel? Ook van de zeebenen,
1: ja, die gaan we dus zo dadelijk natuurlijk krijgen. We hebben ze al, maar gegarandeerd bij dit nummer: Reparata en de Delrons. En het nummer is getiteld: ja, u voelt hem al hangen. The Captain of Your Ship. Nou, oké, we gaan uitvaren, mensen.

0: Ja, ze hebben in de tijd van die goede oude radio, toen we nog allemaal buisradio's hadden thuis. Hè? The Captain of Your Ship van Ripper Rata en de Delrons. We gingen even naar 1968. Is Music Time iedere zondagmiddag te beluisteren van 1 tot 2 op Dit is Helmond Radio. En het is mooi weer vandaag, zonnig. Temperatuur op dit moment 19 graden buiten. Dus, en het gaat straks gaat het nog ver omhoog naar 20 graden. Dus heerlijk. Om zo eens een keer ouderwets zonder jas te lopen. Want iedere keer kan de laatste keer zijn deze maand. Hè? Want ja, als je het zo bekijkt, de komende dagen, vanaf woensdag, dan krijgen we een dipje. En misschien er daarna toch weer wat licht aan de horizon is. We zullen het wel zien. Maar goed.
1: Ja, ja. En natuurlijk past daar hele leuke, goede muziek bij. Want we hebben ook weer het volgende wat klaar staat uit 1998. En voor zover ik weet haalde die daar de top 40 niet mee. Maar het is toch natuurlijk wel een leuk nummer. Ik heb het natuurlijk over de artiest Frans Bauer. En ja, ik heb een nummer uitgekozen. Ik heb het nog nooit gehoord. Dus voor mij is het natuurlijk net zo'n openbaring als jullie. En het is getiteld Ik pluk een ster. Nou, volgens mij is het enige wat hij plukt zijn bankrekening. Maar goed, dat laat ik verder als mijn eigen niet over.
0: Dat is een andere ster, hè?
1: Maar dat is een andere ster. Ja. Dus, maar we gaan hem toch op u loslaten. En dan kunt u even lekker naar dit nummer luisteren. En ja, nou goed. God weet wat er nog verder allemaal in dit uur zit. Bij deze.

0: Al dus Frans Bauer, ook al zo lang in het vak, dames en heren. Ik pluk een stijl als het ICR90. Na de volgende plaat ga ik toch een nieuwtje wereldkundig maken over een DJ die dus een comeback gaat maken binnenkort. En op welke zender het gaat gebeuren en wie dat het is. Want ik kan wel één ding vertellen. Hij is al ooit werkzaam op het station geweest. Hij heeft van de zomer heeft hij nog Bert Hendrikman vervangen een week lang op NPO Radio 5. Meer vertel ik niet, want dan is de lol natuurlijk weer eraf. En dan denkt u van, oh ja, dat is die natuurlijk. Hè? Maar dat mag u dus direct wel denken naar de volgende plaat. Dat lijkt me wel een beter idee. Om dat straks te gaan vertellen voordat we een jaar 70 plaat in starten. Want om het nou te gaan vertellen, als er een jaar 40 plaat komt bewijzen van, dat vind ik niet zo passend. Dus stel het gewoon even uit. Goed, wat is de volgende rol?
1: Want ik heb nog even een soort mededeling. Want ik zag van de week bij mij op Facebook dat een van onze trouwe luisteraars, Stefan van Stiphout, die is vorige week in het huwelijk getreden. En ik kwam daar toevallig tegen. Ik vind dat toch even daar aandacht aan moet besteden, want dat is toch belangrijk. En ik wens Stefan samen met zijn nieuwe vrouw heel veel goed geluk in het huwelijk. En alsnog in ieder geval gefeliciteerd. Het zij wat laat gewenst. Maar ik kwam het van de week tegen. En zo vaak kijk ik niet bij mij op Facebook. Dus ja, dat is een unicum. Maar bij deze nog heel veel geluk gewenst. En ik hoop dat jullie nog heel wat jaren bij elkaar blijven. En lekker van elkaar kunnen genieten bij deze. En goed, Stefan, ik weet, ja, het volgende nummer past dan natuurlijk niet helemaal bij. Maar goed, we gaan toch een nummer draaien. En dat dragen we maar meteen aan jou en je vrouw op. En het komt van een zekere Glenn Miller. Dus het is niet zomaar iets, maar het is wel degelijk iets. En het nummer is getiteld Danny Boy. En het komt uit 1940.

0: Ja, ze zeggen ooit, mooie liedjes duren niet lang. En in het geval is het waar ook natuurlijk Danny Boy. Uit 1940 van Jannes aan het orkest van Glenn Miller. Zoals beloofd dus nieuws uit de media. Want ik heb van de week vernomen dat Giel Beelen, ja die naam die is natuurlijk wel heel bekend in Radioland. Die gaat weer zijn vriend opzoeken. Want hij gaat binnenkort een avondshow doen. Elke werkdag op Radio Veronica. Dat is het nieuws wat ik te melden heb. En nou ja, goed, na veel omzwervingen, in ieder geval een tijdje geleden was hij dus ook bij Radio 2 gestopt met zijn programma's. Hij is in de tussentijd is hij dus niet stil gezeten. Hij is nog een tijdje directeur geweest van Radio for All. Dat is later omgedoopt tot Your Safe Radio. Daar is hij nog steeds aan verbonden. Die deed hij de afgelopen tijd nog van maandag tot met donderdag programma's tussen 12 en 2. Met heel veel soulmuziek erin, heb ik begrepen. En live optredens waren het in tweede uur te horen. En nou, in ieder geval, het bloed kruipt waar hij heen kan. Dus hij gaat weer terug naar zijn oude vrienden. Want hij dacht van, ja, ik mis ze toch. Hè. Gerard Ekdom, Rob Stenders, ja. Wouter van der Goes, Frank van het Hof. Hij mist zijn vrienden. Dus hij heeft zich weer aangesloten. En hij denkt bij zijn eigen nu, decreet. Daar moet ik wel aan houden, denkt Giel bij zijn eigen. Join the club.
1: Ja, het lijkt eigenlijk wel een beetje op ons, hè? Want jij bent ook weer teruggekomen, dus
0: je vrienden ook,
1: hè? Dus,
0: ja, zo zou je het wel kunnen zeggen, maar ja, goed, dat het toevallig op mijn pad komt dit jaar. Dat,
1: ja, de ja. Meest bijzondere dingen gebeuren in een radioland, dat ziet
0: je. Ja, zo zie je maar.
1: Ja, kijk, en ik kijk op mijn playlist. En we gaan zo dadelijk naar 1970. En volgens mij heet het nummer niet in de top 40 staan, maar dat maakt ook niet uit. We gaan iets draaien, Duitsstalig van Katja Epstein. En het lied is getiteld Wundert gibt es immer wieder. En nou goed, oké, dat zegt al meer als voldoende. Bij deze, ga er maar eens lekker naar luisteren.

0: Ja, toch, ondanks dat het niet in de top 40 heeft staan, is het toch wel een van die plaatjes. Die zijn toch bij mij wel blijven hangen van toen, 1970. Wunder gibt es immer wieder van Jan-Alexander Katja Epstein. Nog eens een keer gedraaid op deze zondige zondagmiddag. Mag ik wel zijn natuurlijk. Hè. En ja, in ieder geval, het is vandaag voor deze gelegenheid inderdaad het meest dievenlijke programma vandaag. Want we hebben gewoon besloten om dus democratisch gezien dus, om dus gewoon verdraagzame muziek te draaien voor alle huisdieren vandaag. Dus die meeluisteren, tenminste als ze meeluisteren. Hè. In ieder geval, mijn hond luistert niet mee, want dan is hij mij overal aan het zoeken. Dan denk je van, ja, waar is baasje toch? En dan gebeuren misschien wel de meest rare dingen in huis. Dus dat riskeer ik maar niet, hè?
1: Ja, je weet maar nooit, hè? Als de hond alleen thuis is, dus ja. Eens kijken, want ja, waar we nu naartoe gaan. We gaan nu naar 1959. En ik heb het over een zanger die ook helaas niet meer onder ons is. Tony Bennett. Mm. Maar wel een hele goede zanger, hoor. Dus niks mis mee. Want hij werd een beetje eigenlijk gezien als de tweede Frank Sinatra, zo'n beetje. En nou, dat komt aardig in de buurt. Want ik heb ook een nummer gekozen wat Frank Sinatra ook waarschijnlijk ook heeft gezongen. Of misschien ooit zou gezongen hebben.
0: Weet ik wel zeker.
1: Ja, dat weet ik. Dus daarom... Het is een inkopper en het nummer is getiteld Chicago. En ja goed, die gaan we maar eens even loslaten op u.

0: Ja, dat klopt inderdaad dat Frank Sinatra heeft een nummer ook ooit opgenomen. Maar hij heeft nog een ander nummer opgenomen, ook over Chicago. Namelijk My Kind of Town Chicago is, maar dat is weer een heel ander nummer. Misschien dat het met de kunt nog wel eens keer te horen is in een van onze programma's. Je weet maar nooit maar hoe het allemaal gaat in de tegenwoordige tijd. Hè. Ja, dan zit je zo voor je cd-rek. En dan ben je zo platen aan het uitzoeken van wat kan en wat wil ik nog. En soms dan pak ik het heel anders uit, zoals het deze week ook weer geval is. Maar goed, dat vertrek ik straks meer over. Maar in ieder geval over Andy Soul afgesproken. We hebben nog een haan die kraait in het begin. We hebben nog eens een hond die blaft. En we hebben nog een drietal dames die ik al een hele week probeer te bellen, maar die nemen me steeds niet op. En we gaan vandaag straks een live uitzending nog een keer proberen. Dus.
1: Ja. Jongen. Dus het wordt wel wat zo dadelijk in de uitzending van jou.
0: Ja.
1: Nou, ik doe er ook even een kleine duitend zakje met de volgende mond. We gaan iets draaien van de Alpenzusjes. En het komt uit 1986. En het is getiteld... Speedy Gonzales. Oké, nou, dus bij deze, hier komt ie supersnel.
2: Het was op een heldere nacht in mooi Tirol. We zaten in het dal, tussen wit besneeuwde bergen. Plotseling hoorden wij het piepfijne gejodel van een kleine Mexicaanse muis.
3: Ja.

0: Ja, dat doet me denken aan die andere Speedy Gonzales. Ja, natuurlijk wel hetzelfde nummer, maar in ieder geval 1962. Het origineel Pat Boone natuurlijk. Hè. Dit was in ieder geval een parodie erop, zie je het zomaar, van Alpensusjes Speedy Gonzales uit de jaren 80. En inderdaad, ik dacht meteen aan die supersnelle muis. Hè. Ja, je zal ze maar hebben zo, maar ja. Ik had het anders gezien, want je had beter nog een paar maanden lang kunnen blijven. Want er is wel geen tequila, maar in Oostenrijk heb je nu al de glühwein tegen de kersttijd. Hè? Dus misschien was dat wel iets voor hem, om dan toch eens een keer te gaan dansen daar. Ja, stel je voor zeg, zo'n muis. Hè? Zo'n supermuis, je zal het maar hebben. Maar goed.
1: Ja, nou dat jij het toch over Oostenrijk hebt. Ik was van de week bij Helmond Sport in de wedstrijd tegen Heracles, die we heel verdienstelijk gelijk speelde. Goed zo, jongens. Ga zo door. En het was leuk ter voorbereiding. Want ik ben in de supportershome geweest. Dat was daar gezellig. We hadden daar een oktoberfeest. Hielden ze een beetje. En de bierpullen die kwamen voorbij. En het was heel gezellig. Er stonden wat lange tafels. Ja, dat hebben ze heel goed gedaan, de supportersvereniging. En dat moeten ze vaker doen, zoiets. Dat bevalt me wel. He, dus even bij
0: nou,
1: deze
0: vorig jaar een vatbaar, misschien volgend jaar in oktober.
1: Ja, ik denk het wel. En dat moeten ze gewoon blijven doen. Ja, en dan vanuit dat weer door naar heel iets anders. Want we gaan naar Elvis Presley. We gaan naar 1965. En u weet, heeft een nummer gemaakt, Crying in the Chapel. Maar die gaan we dus niet draaien. Nee, ik heb de B-kant van het nummer gekozen. I believe in the man in the sky. Ja, daar hoef ik niet veel bij op te merken, want u weet wie de man in the sky als zijnde bedoeld wordt.
0: Nou ja, daar is je zelf nou ook. Hè? Dus,
1: ja, dus uiteraard, dat bedoel ik. En, maar goed, het is toch een heel leuk nummer om de revue te laten passeren. En dat gaan we dus doen.

0: Heerlijk, zo'n plaat van Elvis Presley uit 1965. I Believe in the Man in the Sky was het. En ja, typisch zo'n gospelplaatje dat de sfeer nog steeds verhoogt op de zondag. Zelfs op zondagmiddag kan het heel goed gedraaid worden, vind ik hoor. Dat is echt weer iets anders dan anders wat u gewend bent. Standaard op de middaguren, maar goed. Daar moet toch een dag tussen zitten waar je echt andere dingen hoort. Dan normaal eigenlijk, hè? Dus zoals een dag van vandaag. Gezien de luistercijfers gaat het heel goed, dus wat dat betreft zit er al niet zo verkeerd. Goed, tijd voor andere muziek, want we hebben nog genoeg, hè?
1: Ja, we hebben nog wat staan van Dolly Parton, ja. Waarom ook niet? Hele goede zangeres. En ik heb hem dan maar verkozen in 1993. Getiteld Romeo. Nou weet ik niet of het diezelfde Romeo is als waar die andere dame over zingt, Petula Clark, maar dat weten we zo dadelijk als we het nummer hebben gehoord. Dus bij deze, Dolly Parton.

0: Ja, een beetje een kruising tussen country en rock. Maar in ieder geval toch een hele goede kruising, vind ik persoonlijk muzikaal gezien. Romeo van Dolly Parton als eerbetoon natuurlijk aan deze geweldige zangeres die toch heel veel muziek heeft nagelaten. En tot mijn schrik is Jolene alweer de top 40 verdwenen. Ja, dat is mijn kofferblijf geweest waarschijnlijk. Hè?
1: Ja, je ziet hoe snel het allemaal kan gaan. Hè?
0: Ja, tegenwoordig wel. Hè? Dus,
1: ja. Ja, en ik kijk met mij op de teller en ja, het is helaas jammer, maar het is zo. We gaan richting het eind van dit uur, It's Music Time. En ja, niet getreurd, want u weet het, er zit nog een heel uur en is Soul Uur aan te komen. Dus daar gaan we ook plaats voor maken. En we hebben nog een nummer wat we willen draaien. En dat is namelijk een nummer van Johnny Hoes en Mary Savas, oftewel Johnny en Mary. En het komt uit 1977 en het is getiteld Alleen is maar alleen. En dat is de laatste voor vandaag in ieder geval wat dit uur betreft. Veel luisterplezier met dit nummer van Johnny en Mary.

0: Ja, beste luisteraars, met Johnny en Mary. Met alleen als maar alleen kwam aan het einde van dit uur. It's music time.
1: Ja, en wat voor een uur, dames
0: en
1: heren.
0: Ja, een fantastisch uur. En ja, het is gewoon te gek om zo'n programma te maken op zondagmiddag. En ja, ik ga straks alweer natuurlijk met hele goede zin door naar de voorbereiding van volgende week. Want die wordt vandaag ook gemaakt. Die is vanavond alweer klaar.
1: Ja, we leven gewoon door wat dat punt betreft.
0: Zondag is mijn radiodag. Het is maar dat u het weet. En daar kan niemand of iets tussen krijgen.
1: Goed, dat was weer wat deze week betreft. Zo direct om 2 uur. Dus na die van 2 uur dan barst het weer los, dames en heren. Dus blijf voor
0: ja, dan komt Andy's Soul Hour voorbij.
1: Ja.
0: En ik ga natuurlijk nog even een uurtje techniek doen. Wat mij betreft, ik zou zeggen tot volgende week. En heb nog een prettige zondag.
1: Oké, tot zondag.
0: Volgende week weer. Oké,
1: okay. Hoi.

0: gespeeld in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Andy Solauer.
1: Andy Solauer.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuishoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start 1,5 uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
4: Dit is Helmond.
0: Andy's.

Ja, het is wel een plaat die past bij Dierendag, maar het gaat helemaal niet over een kip. Het gaat over een dans die de Funky Chicken heet. Dus, maar ja, dan moet je wel waarschijnlijk gaan dansen met een kip in je hand of iets dergelijks. Die strekje zal wel waarschijnlijk uit 1970 van deze plaat van Rufus Thomas. En ik heb deze plaat voor het eerst gedraaid op 4 oktober, op zaterdag 4 oktober 2009. Toen hadden we nog een mini blokje van en die Soul Club in de Music Time zitten. Dus ik weet het nog heel goed op de dag van vandaag. Goed, hartelijk welkom bij Andy Soul Hour op deze zondagmiddag. Het is zondagmiddag, momenteel temperatuur buiten 20 graden. Dus je kan je lol erop vandaag. Hè? Goed, we hebben nog veel muziek voor u. Trouwens, de techniek is een hand van Ron Smits. En samen een stelling en presentatie ondergetekende. We gaan het straks hebben over Mighty Sparrow. We hebben nog een dame die een hond heeft uitgenodigd om een keer te blaffen in de studio. Wat hebben we nog meer? We gaan straks nog een telefoongesprek proberen te plegen over een paar platen. Maar dat zal waarschijnlijk niet lukken. We proberen nog een keer gewoon live in de studio. Wie weet, misschien lukt het deze keer wel. En we hebben nog The Supremes uit 1960 met You Can't Hurry Love. Die gaat u nu horen.

Phil Collins. Ja, en dan heb ik natuurlijk over een andere muzikant. Maar in ieder geval, Phil Collins die heeft ook een voorliefde voor de soulmuziek. Want dat blijkt wel, want in 1982 had hij het nummer ook op zijn album gezet. Hello, I Must Be Going. En het is op een gegeven moment ook op single uitgebracht. En is zelfs nog hoog in de top 40 gestaan hier in Nederland. Dit was in ieder geval het origineel uit 1966 van Diana Ross samen nog met de Supremes. Met de Supremes en You Can't Really Love. Trouwens, wist u dat de Supremes ooit onder een andere naam zijn begonnen? Namelijk de Primettes waren dat voorheen. En dat is dus naar dan Supremes geworden. Ik denk zo dat er menig meisje in de zomer van 1989 wel ooit heeft geschuifeld op de volgende plaat. En één zomer lang hebben we mogen genieten. Het was toen ook erg warm. Lisa Lisa en Cold Jam. A little Jackie wants to be a star.

Dat is wel een leuke afsluiting van het programma, dat je zelf gewoon een relaxed nummer tussen hebt zitten, zoals deze uit 1989. Little Jackie Wants to Be a Star van Lisa Lisa en de Cool Jam. Trouwens, die Lisa Lisa, die kwam uit de stal van Full Force. Daar komen we binnenkort een keer op terug, want die hebben ook nog zo'n leuk plaatje gemaakt in 86. Maar goed, voordat we zover zijn, even het volgende. We gaan toch mooi proberen om contact te zoeken met Amerika, want ik ben toch zo benieuwd hoe dat het nou gaat sinds die ene hit in 1992. Don't Walk Away van de groep Jade, damesgroep. Ik ben benieuwd hoe het verder is verlopen met de carrière. Dus ik denk dat we nou toch eventjes proberen om nog telefonisch contact te zoeken. Maar ik denk dat het niet zal lukken. Wie weet, misschien vandaag wel.

Helaas, helaas was Berit in het plaatje gebleven. Maar in ieder geval, ik heb nog gehoord dat ze naderhand, 3 jaar later, dat ze nog eens medewerking hebben verleend aan plaatopnames van de groep Chicago. Hebben ze nog bij diverse nummers meegezongen. Ja, dat is in ieder geval het laatste wat ik weet. Maar voor de rest, ja, ze zijn niet geheel verdwenen in de muziek. Want ze zijn nog steeds aanwezig bij menig plaatopnames in de studio's, dus als achtergrondzangeressen. Dus helemaal verdwenen zijn ze niet. Goed, er was in ieder geval dat ene plaatje Don't Walk Away van Jade, 1992. En ja, het zit hem hierin. Ik zal het maar vertellen. In ieder geval de versie die je normaal hoort op de radio. Dat is de radio edit. Dan heb je dat voorstukje met die voicemail en dat gedoe. En dat probeert te bellen heb je dus niet. Dus ik dacht van, nou ja goed, we maken er maar een mooi verhaal van. En nou jongens, ik zal je één ding vertellen. Ik geef het op, want het kost te veel cent. Hè, dat bellen naar Amerika iedere keer. Krijg je een keer die voicemail, maar goed. Vorige week had ik het gehad over Barry Gordy in de rubriek Back to Basic. En dat liedje die hij had geschreven voor Jackie Wilson, Reed Petit. In ieder geval, na het succes is hij gestopt met zijn werkzaamheden bij de Ford-fabrieken. En is hij op een gegeven moment de platenzaak begonnen, die liep niet zo goed. Dus is hij op een gegeven moment toch het besluit gaan nemen om een eigen platenlabel te stichten. Dat zou pas gestalte krijgen in 1960, maar in 1959 had hij al een klein labeltje. Dat later is een sublabel die werd eigenlijk van Motown. Of zeg maar de voorloper eigenlijk, zo moet ik het zeggen. In ieder geval, het plaatje wat we nu gaan draaien, dat is uitgebracht op het Anna-label. En dat is een label genoemd naar zijn vrouw, Anna. En het gaat over een nummer van Barry Strong, Money That's What I Want. Toen ik het nummer Money That's What I Want voor het eerst hoorde in 1963... van de Beatles, dacht ik dat het een nummer van hun was. Nee, dat kon wel een beetje drogen, maar in ieder geval, ik kan je vertellen, dit is in ieder geval het origineel. Luister maar.

Money, that's what I want van Barrett Strong was het uit 1959. Overigens, in 1960 zou het Tamla Motown label opgericht worden. En dat Tamla, dat is eigenlijk afgeleid van een hit van Debbie Reynolds, getiteld Tammy uit 1956. Dus vandaar dat het Tamla Motown heette, het label. Uit Motortown, Detroit. Maar later zou de naam veranderd worden in Motown in de jaren 70. Maar goed, in ieder geval de komende tijd hoort het nog meer over. En zeker over het verloop van het succes van Berry Gordy Sr. als platenbaas zijnde. Hè? Zo mag je dat noemen. Goed, over Motown gesproken. Een hoogstandje in 1976 natuurlijk het album Songs in the Key of Life van Stevie Wonder. En Stevie Wonder heeft later de naam gekregen, The Genius in Music. En daar werd laatst aan mij de vraag gesteld van, wat voor nummers staan er op dat EP'tje wat toen bij de dubbel LP zat? Nou, daar staan inderdaad op het EP'tje vier nummers en een van de nummers dat is dit, Ebony Eyes.

Dit jaar bestaat het album Songs in the Key of Life exact 50 jaar. En het afgelopen theaterseizoen heeft Trijntje Oosterhuis alvast een schot voor de boeg gegeven met haar tour Songs in the Key of Life. Want zij is een groot fan van deze genius in music, Stevie Wonder. En Abbey Nice was het trouwens uit 1976. Trouwens, volgende week dan gaan we iets draaien dat later bekend zal worden in de uitvoering van George Michael en Mary J. Blige. Dan weet u waarschijnlijk welk nummer, hè? Maar in ieder geval, het is wel een lang nummer, gewaarschuwd alvast. Goed, even iets anders, want een tijdje geleden in de zomerprogrammering draaiden we dus het nummer Green Onions van Booker T en de MGs uit 62. Maar 2 jaar later, toen verscheen er een andere versie op de B-kant van de single Yeah Yeah. Hier is Georgie Fame en zijn versie van Green Onions.

Ja, het iets of wat andere opzet van Green Onions, maar in ieder geval het blijft toch een unieke opname van Georgie Fame van een album 20 Beat Classics getiteld. Georgie Fame, een voortreffelijk pianist-organist, deze keer samen met zijn Blue Flames en Green Onions, 1964. Luisteraars, ja, bij de volgende plaat hoort u één keer een hond blaffen, dat is de hond van Pebbles, die was tijdens de opname aanwezig, zo moet je het zien. Iets uit 1988, en hier ligt het zwaartepunt, want we gaan een nummer draaien van iets meer dan 6 minuten. Girlfriend.

Ja, helemaal maximaal. Zo is eigenlijk nooit, maar niet voor wel. In Andy Soul Hour, dames en heren, dat was Pebbles and Girlfriend. Dat was even terug naar 1988. Er zijn zo van die nachten, en zeker zwoele zomernachten, dan gebeurt er wel eens het een en ander. En ja, hoe dat verder gaat. Ik denk dat er een steltje jongens zijn die dat wel kunnen vertellen aan mij, volgens mij. In de jaren 90 was het vooral, speelde het vooral, hè. Toen de nieuwe soort R&B in opkomst was. Luister maar eens naar de jongens van SJ en Last Night. Tenminste, als je... Ja, precies.

Ja, deze jongens hebben maar twee hits gescoord eigenlijk. In 1996 deze dus. En in 1997 Hard to Say I'm Sorry samen met Peter Cetera. Nou, in ieder geval dit nummer, dat de laatste nummer staat ook op dit album. Maar dan zonder Peter Cetera. Dit was in ieder geval Last Night. En dat was destijds een van de favoriete platen van een zeker René Vroeger. Ja, inderdaad. Ik kan het me voorstellen. De volgende dame, dat is Treintje Oosterhuizen. Is inderdaad een groot fan van Stevie Wonder. Maar hier is ze te horen met een andere blinde zanger. Een Amerikaan van Argentijnse afkomst, Raoul Midon. Voortreffelijk gitarist. En als u een trompet hoort bij deze opname. Het is geen trompet, dat is Raoul Midon zelf. Die kan op een heel goede manier een trompet imiteren. Want het is net zoals bijvoorbeeld Bobby McFerrin, een stemkunstenaar. Hier zijn ze, een Treintje en Raoul, then where is the love?

In 2005 was dit nummer al te vinden op het album A State of Mind van Rauw Midon. Maar in ieder geval 2006 is het alsnog op het album van Trentje Oosterhuis gezet. See You As I Do. Dit natuurlijk Where's the Love van Trentje Oosterhuis en Rauw Midon. Dus uit 2006. Ik ga het even hebben over een zekere slinger Francisco, zoals hij eigenlijk heet. Geboren op 9 juli 1935. En hij stierf vorige week zondag op 91-jarige leeftijd in Amerika uiteraard. Maar hij komt oorspronkelijk van Trinidad, het plaatsje Grenada. Ik heb het over Mighty Sparrow. In ieder geval, het is eigenlijk een protestzanger geweest van de maatschappij kritische liederen. Maar voor de verre was hij ook nog de Calypso koning van Amerika. Ook nog eens een keer. Maar in 1969 deed hij voor de verandering iets anders. Hij kwam de heer van Bino Lina Dragoners tegen. En dan nam hij een LP op met de titel Mighty Sparrow Meets the Dragoners. En daar komt dit nummer vandaan wat we nu gaan draaien uit 1969. Only a Fool, Mighty Sparrow en Bino Lee.

Dit singeltje is in totaal 4 keer uitgebracht in 1969, 1972, 1974 en in 1977 was het eindelijk raar. Toen kwam je top 40 terecht in de maand november en bleef daar ruim een half jaar staan. Deze plaat van The Mighty Sparrow samen met Byron Lee en The Dragoners en Only a Fool. We hebben nog eentje voor u, een leuke uitsmijter voor de dag van vandaag en... Zou ik zeggen, zet alle stoelen maar even aan de kant aan de tafels, want we gaan nog eventjes een rondje dansen met Martha en de Vandellas, 1964, Dancing in the Street.

Dames en heren, het was inderdaad de laatste van vandaag. Dancing in the Street van Martha en de Vandellas in 1964. Goed, dank aan Ron voor de techniek. En de samenwerkingspresentatie was natuurlijk in de handen van ondergetekende. Volgende week zijn we weer even na tweeën bij een nieuwe aflevering van Andy Soul Hour. En ik zou even zeggen voor vandaag veel plezier nog met de rest van de collega's. De Turkse collega's nemen het zo direct naar die van ons over. En wij zijn er graag weer volgende week zondag. Dan weer, hè. Tot dan. Bye to bye.

0: Vossen speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
1: Laila Lies Saatler.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 3 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kooitjes verstopt in zijn ruimbagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n 3000 euro. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.
0: Laila Lies Saatler. Met Laila.

0: Leyla ile Leyla'lı Saatler devam ediyor.
1: Devam ediyor.
2: Beethoven'spielt in Helmond.
3: Dit is Helmond.
2: Zometeen meer.
3: Leyla Lee Sadler.
2: Dit is Helmond Nieuws.
0: 4:00.
4: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. 2 mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de 4e dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Bergen op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse krant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. En dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook wel veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer er nog, tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
5: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
0: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
0: of Ellie
5: op vdmortel.nl. Trusten!
6: Krijg jij soms een sik van ICT?
7: Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
0: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van Aaron D, Thiago da Silva, Brian Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Diede van den Heuvel, Miss Sasha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
2: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
0: Dit is Helmond. Laila.

0: eğlendik, güldük. Arada hüzünlendik. Ama keyifli bir programın sonuna geldik. Leyla ile Leyla'lı Saatler şimdilik sona erdi.
1: Beat Huddersfield in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen.
2: Nee,
1: Selye Pesach.
2: Pesach.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 5 uur.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niets bekend. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak en belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelde het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer tot besluit. Zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
6: Bij beddenspeciaalzak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Rusten!
7: Krijg jij soms een sik van ICT?
8: Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
1: Dit is Helmond, luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
9: Dit is Helmond.

0: Neşeli Saatler devam ediyor. Devam ediyor.
1: Beethoven'spielt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen meer.
2: Neşeli
1: Pesach.
2: Pesach.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 6:00.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te vragen voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond geraakt. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
5: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
6: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
5: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
6: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
5: of Ellie
6: op vdmortel.nl. Rusten!
7: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
5: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
8: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van Aaron D, Thiago da Silva, Ryan Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Diede van den Heuvel, Miss Sascha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
7: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
9: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
7: Dit is Helmond.
9: Beest.

0: yaramaz. Hakikidir sözleri, dilde durmaz. Yapısıdır çılgınlık, yalana kanmaz.
1: Helmont FM'de Neşeli Pazar sona erdi. Her pazar 17 ile 19 saatleri arasında yine sizlerle olmaya devam edecek. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Sona erdi. Üzülme, yine gelecek.
3: Beethoven in Helmont.
4: Titiş Helmont.
3: Joe Metey.
4: Golden Memories.
5: Golden Memories.
3: Titiş Helmont. Nieuws.
6: 7 uur.
7: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de daders is nog niks bekend, ook niet over hun motieven. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Het zijn scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer dan nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
8: Goedemorgen. Is de kuil in jouw matras dieper dan de krater van een vulkaan?
9: Bij beddenspeciaalzaak van de Mortel in Deurne maken we kiezen gemakkelijk. Je krijgt alle tijd om een bed te vinden dat bij jou past.
8: Doe op vdmortel.nl de droombeddentest en maak direct een afspraak.
9: Thuis uitgerust wakker worden? Maak een afspraak met Art
8: of Ellie
9: op vdmortel.nl. Trusten!
10: Krijg jij soms een sik van ICT? Bij Roma, mensen van ICT, maken het al meer dan 25 jaar makkelijker. We zijn prettig om mee samen te werken, hebben humor en vinden altijd een passende oplossing. Zo werk je onbezorgd. En dat alles voor een vast bedrag per maand. Sparren over ICT-diensten of op zoek naar fantastische collega's? Check roma.nl.
8: Thuis uitgerust wakker worden? Maak eerst een afspraak op vdmortel.nl.
11: Helmond en de Peel barsten van het talent. En daarom geven wij die geweldige artiesten een podium. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek. Met optredens van Aaron D, Thiago da Silva, Brian Sounds, Sam Jansen, Sylvia Samson, Dieder van den Heuvel, Miss Sasha Viola en Tom Bijsterveld. Dit mag je niet missen. Dit is Helmond Live. Woensdag 18 november in de Cacaofabriek in Helmond. Meer informatie en tickets. Check cacaofabriek.nl.
10: Check roma.nl voor echt goede mensen van ICT en je nieuwe job.
3: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
10: Dit is Helmond.

0: Hold it, fellas. And don't move me. Let's get real, real going.
1: You're now listening to Golden Memories. Stay tuned for the best rock and roll, soul, rhythm and blues, and country hits. I'm now introducing you to DJ Tony.
2: Okay. En wat een geweldige uitvoering. Uit 1966. Bobby Fuller, Rockhouse. Natuurlijk al opgenomen 10 jaar eerder dan, 1956. Ja, natuurlijk door de Big O. Rockhouse. Zo, even naar de klok van 7, natuurlijk. Dit is Helmond, dit is Tony. En dit is Golden Memories. En dat op de zondagavond hier bij Dit is Helmond. Een hele goede avond, luisteraars. En welkom. Rock'n'roll. Ja, daar gaat hij weer. Hè. Rock'n'roll, rockabilly, rhythm en blues, doo-wop country. Een klein beetje soul, een klein beetje hillbilly. We hebben echt alles. Ja, echt alles. Onder het motto, goede muziek uit de jaren 50 en 60. Oké, we gaan lekker beginnen. Ik neem je mee, neem je blijven in datzelfde jaar, 1966.

1950, toch al een hele tijd geleden. T-Bone Walker, Strolling with Bones en Parallel Records. En ik zei het al, 1950. Geweldig nummer. En daarvoor Electra's, Little Girl of Mine, Whoopi Do Records. Ja, 1966. Hey.

Ja, geweldig. Uit 1976 natuurlijk. Ja, de Jets uit Engeland. Rockabilly Baby. En daarvoor... De Jewels.

I'm gonna come and get you, 1956. Natuurlijk George Jones en ja, dat is eigenlijk mijn muziek, hè. Ja, country, heerlijk, heerlijk, ja. En dat bij Dit is Helmond, iedere zondagavond. Natuurlijk Golden Memories hier, bij Dit is Helmond. George Jones, geweldig. En daarvoor Roy Moss, You're Mine Baby Now. Van Mercury Records 1956.

Ja, het jaar was 1960 voor Arctic Records. Jim Morrison, Ready to Rock. En daarvoor Jimmy Lloyd, Where the Rose Flows. Ha, geweldig. Oké, ik neem je mee naar 2019. Wat dachten we deze? Geweldig om te draaien. Charlie Hightone, Duke Joint Man.

Ja. En heb je dat gitaarspel gehoord? Natuurlijk, hè. James Burton op gitaar. Heerlijk. Het jaar was 1969. Live in Las Vegas. Ja, live in Las Vegas. Elvis natuurlijk, hè. Johnny B. Goode. En daarvoor Charlie Hightown. Geweldige plaat. Duke Joint Man. Als jij net je rij hebt aangezet, laat het lekker aanstaan, hè. Als je luistert naar Golden Memories hier op Dit is Helmond. Mijn naam is DJ Tony Versveld. En ik mag nog zeker, even spieken, nog zeker een half uur. Ja. Oké, we gaan vlug verder. Crazy.

Ja, Sneaky Pete en de Cool Cats, Mean Little Mama. Ja, ik weet het, een Orbison plaatje. Ook wel een Sun plaatje van Roy Orbison. Maar deze was zeker niet verkeerd. Mean Little Mama, Sneaky Pete en de Cool Cats. En daarvoor hoorde je, even kijken, Dog Starks en de Night Riders. Love Me Like Crazy van Linda Records, 1958. Well,

0: Ach, en het jaar was 1958 voor VJ Records. De Eldorado's Trouble Trouble en daarvoor de Deltones Early Morning Rock. Ook datzelfde jaar en ook op datzelfde label VJ Records 1958. Wat meer van jullie ook wel weten, dat ik ook een ander programma heb bij Rock 24/7 Radio. En we maken daar onder elkaar wat jingles voor DJ's. En deze jingle die ik nou laat horen, vind ik een leuke keer te draaien. Hij heeft een Engelse DJ gemaakt, Steve Jenner. En dat gaat zo. Best wel heel leuk. Luister eens.
1: This is Tony Versveld on Rockin' 24/7 Radio.
0: En is het leuk of is het leuk? Ik vind het geweldig. Oké, we gaan vlug verder.

ja, en het jaar was 1963 voor Monument Records. Natuurlijk de Big O Uptown. Oké, wat gaan we doen? Ik neem je mee naar Sun Records, 1955. Dit is ook leuk. Ha, de Miller Sisters.

En het jaar was 1957 voor Tuxedo Records, James Carter, Hey Baby Hey. En daarvoor, ja heerlijk hè, The Miller Sister, There's No Right Way To Do Me Wrong, voor Sun Records. En het jaar was 1955.

eindelijk wel een superplaat, hè? Ja, uit zijn film Girls, Girls, Girls, 1962 natuurlijk, Elvis. En ja, wat een geweldige solo. Saxofoon solo in deze plaat. Geweldig. Ja, voor alle Elvis-fans uit die Helmond. Natuurlijk Elvis met Girls, Girls, Girls. En daarvoor draaide ik, wat draaide ik daarvoor ook alweer? Ja, Big John en de Hot Toddy Shaking and Stomping uit 1959. Oké, ik neem je mee naar 1990. Deze trouwens, leuke uitvoering.

Ja, de volgende keer helemaal. Uit 1990. High Noon, Just Because, een geweldige uitvoering. Hey, bedankt voor het luisteren. Dank veel plezier met Cor Kolen met zijn programma Modern Hellemok. En ik spreek je volgende week weer. Hey, bye bye.

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen More Than Helmrock.
1: More Than Helmrock.
0: Dit is Helmond Nieuws.
2: 8:00.
3: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht. Waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen in de richting van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend. Ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeiners krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
2: Dit is Helmond.

Seth Jordan, Sarah Jordan, precies te zijn, Engelse van geboorte en al heel vroeg naar het mooie, prachtige, machtige Canada gegaan. Ja, niet heel oud geworden, helaas, 63 jaar. Ja, en dan ontploft zo'n beetje heel Facebook in de blues mood. En dan, ja, dan weet je het wel, hè. En dat ken je natuurlijk als een programma, net als dit, net als Modern Helmrock. Ja, niet achterblijven. Dadelijk in de tweede uur komt er, ja, de hit die wij kennen van Seth Jordan. Ondanks, hoe zeg je dat? Als hij hier niet heel erg groot was, had ze wel een grote schare fans. En dan met name in dat blues gebeuren. Goed, Seth Jordan. Ze is er niet meer, helaas. We hebben geluisterd naar You Don't Have to Remind Me van dat album Racing. Alweer van een hele tijd terug. Goed, we weten het, hè. Dit is Helmond. Dit is Helmond.nl, 107.2 FM. Via de app, via de website, via alles ben ik te beluisteren. Tot 10 uur hier natuurlijk, Modern Helmrock. Onze Pat die zit bij Progpower. Dus die had al het een en ander ingestuurd. Daar blikken we straks eens even op terug. Progpower, progressieve muziek, prog metal, prog rock, symfonische muziek, noem het allemaal maar op. Het is voor heel veel mensen eigenlijk een genre wat eigenlijk niet te doorgronden is. Nee, dat snap ik. Waarom dan maar niet? Ze gaan vlot van de 4/4 naar 6/8, 12/8, 7/8, 5/8, noem het allemaal maar op, 5/4. Dat allemaal in één liedje. Nou, dan heb je natuurlijk, dan ben je eigenlijk al de tel kwijt. Wat eigenlijk heel gebruikelijk is. Ik zal bijna zeggen, je moet bijna echt een wiskundige zijn om dat helemaal te doorgronden. Goed, we hebben natuurlijk grote namen. Je hebt wat mindere bekende namen, ook een progpower. Ik ga er straks eens een paar van draaien. Gewoon als een zijnde terugblikje. Maar stel nou even, want wat progressieve muziek. Heel veel mensen weten eigenlijk nog ineens niet, hoe zeg je dat, dat zo'n genre echt progressieve rock is, of progressieve metal, symfonische rock, noem het allemaal maar op. En als je dan toch zegt, de band Kayak, ik durf te wedden dat als ik hier door de straat loop, dat iedereen de band Kayak kent. Nou, een mooi voorbeeldje als zijnde een leuke instapper, net als Asia bijvoorbeeld, voor de progressieve muziek. Nou, dat dus. We gaan luisteren naar het prachtige, machtige Merlin, de live versie. Kayak.

Progressieve muziek van... Ja, die komt dadelijk. Waar ik nou draai, die komt zo. Progressieve muziek van de bovenste plank. En dan ook nog eens mooi uit het prachtige, machtige Nederland. Nou, ik heb mijn eigen hier even... Ja, het is dat er geen webcam is, maar... Ik heb gedrumd, gegitaard, gepianoed... eigenlijk alles en heel veel geplaybacked. Merlin! Van dat prachtige concert. Een aantal jaren terug, het Anniversary Concert. Live het Paradiso. Goed, dadelijk nog veel meer... Ja, wat muziek, wat een progressief inslagje, om het zo maar even te zeggen. Maar dat wil niet zeggen, denk eens, wij ook ander spul draaien natuurlijk. Want dat is ook heel belangrijk. Jim Patrick en The World Stage. Nou, die hebben een nieuwe single uitgebracht. Everest. Laten we daar maar eens naar luisteren.

Toch wel een fantastisch gebeuren, hè? Dat Jim Paterk en World Stage. Ik bedoel, Toby Hitchcock. Ja, ik zeg altijd, het is natuurlijk niet zo. Maar hoe mooi is dat, hè? De oude garde, hè? Jim Paterk, natuurlijk bekend van Survivor. En dan zijn jonge knul, zijn Toby Hitchcock. Ja, breng ze maar eens samen. En dan maar eens kijken wat je krijgt. Nou ja, je krijgt al een heel aantal jaren hele geweldige melodieuze rockmuziek van die twee. En dat moeten ze nog maar eens heel lang blijven doen. Goed, klein quizje. Ja, want ik ben ook een beetje van de quizzen. Ja, zeker hier bij Dit is Helmond bij Moord en Helmrock. Een hond, een vlinder en Azrael. Wat hebben die met elkaar te maken? Azrael, die kennen we, dat is die kat van Gargamel. Er zijn liedjes over gemaakt. En over een hond en een vlinder ook. Nou, het is dierendag. Toen dacht ik bij mijn eigen god, laat ik er dan maar eens twee pakken die op dieren gericht zijn. Qua titel. We gaan luisteren, achterin volgens. Dog and Butterfly, Heart en Azrael. Natuurlijk, Crimson Glory.

Nou, zover natuurlijk het Dierendag rubriekje gedraaid. Dog and Butterfly natuurlijk van Hart. En het Azrael van onze vrienden van Crimson Glory. Goed, ik zit ruim over het eerste half uur van de show. Hè? En ik heb het niet aangekondigd, maar het is er natuurlijk wel. The Seven Heaven. Bandjes die we kennen met liedjes die we niet kennen. Of juist bandjes die we niet kennen met liedjes die we wel kennen. Nou, of ongeacht hoe. Nou is het zo. Meestal ken ik het allemaal wel. Ja, god, DJ, kende jij ze niet? Nee. En dat vindt Dennis ook wel eens ooit leuk om te horen. Hij zegt ook wel eens ooit tegen mij... Hé, god, die ken ik niet, die ga ik eens beluisteren. En ja, Dennis, ook hun ken ik niet. Ik weet dat ze ondertussen, ja, toen al uit Scandinavië kwamen, Noorwegen. Maar ik ken ze niet. Ik heb er nooit van gehoord. Zover als ik me dat kan herinneren. Ik heb het over de band Memoria Avenue. Wie? Memoria Avenue. En hij zei, doe die maar als tip. Nou, dat ga ik toch zeker doen. Hij zei, pak maar de track Someday. Nou, dan doe ik dat. Terecht en oprecht Seven Heaven waardig.

En ik zei het in het begin van de uitzending al. Progressieve muziek in al zijn soorten en maten. En dan heb je ook nog bands die het een en ander kunnen combineren. Een beetje power metal met wat progressieve invloeden. The Awaken. Toevallig had ik Guido vanmiddag even op Messenger. En buurt 77. Ik zeg, joh, wat zal ik nou eens vanavond voor jullie draaien? En toen kwam je met deze, The Legions Are The Burning Crowd. Van dat nieuwe album van ze, van Flags Of Tomorrow. Dus ja, Guido, graag gedaan. Support voor Barcelona, enzovoort, enzovoort. Ja, mijn Spaans is nou iemand niet het allerbeste. Nou, graag gedaan natuurlijk. Hey, ik zat al wekenlang uit te kijken naar die nieuwe van Archangel. Kanata Archangel. Ja, want dat is nogal een dingetje. Hij heeft muziek uitgebracht op de naam Kanata. En hij heeft muziek uitgebracht als zijnde Archangel. Ik ga er twee draaien. Zoals wij in dit geval Kanata kennen. Ga ik draaien van dat prachtig machtig album Images of Forever. Ga ik draaien Sailing Ships. En daarachter ga ik dus draaien Kanata Archangel. Met die nieuwe Dopamine. En ik moest het twee keer luisteren. Maar ik denk dat het voor de fans. En dan denk ik. Ik zie hier meneer Wim Vazel staan. Die zal zeggen van. Ja, is goed. Is mooi. Nou, twee keer Archangel. Hoe leuk is dat? Nou ja, kei leuk.

Dat dus, hè. Hey, Dopamine, die nieuwe van Kanata / Archangel. Met daarvoor, en ik heb het bewust gedaan, iets van zijn oudere werk. Het album Images of Forever. Wat natuurlijk helemaal bol staat met, dan noem ik het maar even, symfonische EOR-muziek. Terwijl je hierbij, bij Dopamine, ja, gaat het eigenlijk al best wel richting hardrock. En als je dan de lijn pakt van Chef Kanata, ik mag chef zeggen, dan zie je het wel wat verschuiven natuurlijk van inderdaad dat EOA. En toen op een gegeven moment Harlequins of Light uitkwam, ja, dan merk je al, het pittiger. Het is nog goed te doen. Ik vind het nog steeds zeer, zeer radiovriendelijke muziek. Ik kan het waarderen. Ik word daar als DJ blij van. Ik word daar ook gewoon als fan. En daar gaan we weer. Als fan van Incarnata / Archangel word ik daar gewoon heel blij van. Nou zie, ik denk nog 2 minuten en 30 seconden heb. Ja, dan kan ik 2 dingen doen. Vooruit. Ik ga er eens een beetje uit met muziek. Waar eigenlijk... van mensen die eruit zien als hardrockers, als rockers en ruig. Terwijl dat ze het eigenlijk op zich helemaal niet zijn. De muziek is daar eigenlijk helemaal niet minder door. Ik heb het over Air Supply, Son of the Father. Dat is de uitluisterplaat.

En dat is eigenlijk helemaal niet erg dat je eens een keer zoiets... Ik ga die toch wel eens een keer vaker draaien. Want op zich is dat helemaal geen kwaaie muziek. Ja, het is rustig. Het hangt naar West Coast toe. Het hangt wat naar ja, soft rock, hè, knuffelrock. Noem het, geef het beestje maar een naam. Air Supply, een band die potverdomme volgens mij al 485.000 jaar bestaat. Mini en Maxi, zo mag ik ze noemen. Ja, dat. Van dat album A Matter of Time. Hey, we gaan zo naar het nieuws hier bij Dit is Helmond op je 107.2 FM en op ditishelmond.nl. En dan hebben we dadelijk de verzoekhoek non-stop. En die ga ik beginnen met die nieuwe single van Nimue, The Execution. Want ja, die komen binnenkort ook ergens in de buurt spelen, in Drachten om precies te zijn. Nou, dat gezegd hebbende, Son of the Father, ik ga hem volgende week wel een keer helemaal draaien. Overigens is dit trouwens wel een mooi liedje voor More Than a Feeling. En dan kunnen we zeggen, ja, is wel een beetje te rustig. Ja, maar dat is More Than a Feeling. Dat mag rustig. Zo simpel is het. Hey, tot zo, tot na het nieuws. En dan de verzoek ook non-stop.

0: speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: More than Helmrock.
1: More than Helmrock.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 9 uur.
4: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: More

Ja, ik moet even inbreken, beste luisteraars. Er was hier een kleine storing. Ja, dat kan gebeuren. Waardoor het liedje van Nimue onder andere zeker niet gehoord is door jullie. Dus die ga ik straks nog een keer draaien. Dat kan gebeuren. Bij deze wil ik gewoon een aantal luisteraars gewoon daarvoor hartelijk bedanken. Van joh, hey, dan ga je in een keer andere muziek. Nee, ik heb geen andere muziek. Dus jongens, meisjes, alles dat. Bedankt voor het melden. Dat wou ik gewoon even kwijt. Want dat mag ook zeker eens een keer gezegd worden. Want ja, per slotverrekening, luisteraars. Zonder jullie geen moorden. Helmrock hier op ditishelmond.nl. Goed, we gaan door. En dan is het echt non-stop een heel tijdje. En ja, dit liedje kennen we. Het is aangevraagd. Het had gedraaid geworden, hoe dan ook.

Ja, en dat blijft toch mooi, hè? Phil Collins in die Air Tonight Live. Aangevraagd natuurlijk door onze aller Jo. Before It's Over van Barnes. Aangevraagd natuurlijk. En High Road Easy van onze, ja, hemelse Seth Jordan. Ook aangevraagd. Natuurlijk Hall of the Mountain King van Sabotage was ook aangevraagd. Ja, en dan had je dan natuurlijk even de storing in het begin van het uur, waar ik dus die nieuwe draaide van Nimue, The Execution. Maar die ga ik dadelijk toch nog een keer draaien. Maar goed, het is het tweede half uur van de show. Dat wil zeggen 30 minuten over het 21ste uur van vandaag. En dan is het altijd tijd voor de tip van Pat. Maar ja, Pat die zit in Brochtbouw. In Baarlo. Dat snap ik. Iedereen snapt dat. Iedereen die Petje kent, die snapt dat. Dus hij liet zich verontschuldigen. En hij zei, draai maar die nieuwe van Isles. Isles, ja, ik zeg Isles. Chileense rockband met progressieve invloeden. En fusion en rock. We gaan luisteren.

Nou, dat is de tip van Pat. Ja, en we weten het allemaal. Waar ik ook natuurlijk mijn liefde heb voor de progressieve muziek... is Pat Maartensdaad, denk ik wel, de overtreffende trap in. Irrationally. Isles. Chileense band, en je hoort het ook, hè. Het is niet alleen maar progressief, maar als je het liedje gewoon een beetje uit elkaar trekt en stukjes eruit haalt, je hoort daar eigenlijk best wel van alles in, van fusion tot rock, van progressief tot metal, eigenlijk alles. De geoefende luisteraar, die is het natuurlijk opgevallen dat er nog een aantal liedjes moeten komen. Jazeker, en die gaan ook komen. Gewoon een, zeg maar, een tweede stukje voor zoekhoek non-stop.

Ja, je houdt ervan of je houdt er niet van natuurlijk. Hè? Hey, that time of year natuurlijk. Vinnie Vincent Invasion en het prachtige, machtige Maal. Zo ben je van Winger, de live uitvoering. Allebei nog aangevraagd en de execution van Nimue. Ja, die heb ik er zelf in gezet. Goed, ik heb nog 8 minuten. Ja, Where I Go. Dit is Arch.

0: Ja, het is allemaal gedraaid. Mijn liedjes die zijn op. Dan maak ik niet gauw mee, beste luisteraars. Maar heb ik altijd wat reserveliedjes. Maar ik zat hier al te kijken. Het is ja, lastig. Hè? Nou nee, tuurlijk is dat niet lastig. Hey, ik ga Migraine van onze Nederlandse progband Hyla en Falling Star van Leap Day. Want die liedjes duren veel te lang. En dan ga ik dat niet draaien. Die gaat mooi volgende week draaien. Daar ga ik gewoon volgende week lekker mee beginnen. Hey, ja, het zit erop. We hebben net geluisterd naar onze Noorse vrienden van wel eer. Arch, Where I Go, van dat album Another Return. Ja, Arch is als een band die al begin jaren 80 begon in Noorwegen. En ja, gewoon ja, lekkere metal maakte. Cissa. Hey, het zit erop deze zondagavond. Ja. Zoals gezegd, het is gedraaid. Miles Away is gedraaid. High Road Easy, uiteraard. Seth Jordan is gedraaid. Hell of the Mountain King is gedraaid. Evenals die nieuwe Dopamine van Kanata Archangel. Maar ook The Legions Are the Burning Crowd van onze vrienden van The Awaken. Het is gedraaid. Hoe gaaf is dat? Ja, More Than Helm Rock is nou eenmaal een rock metal programma die het altijd net wat anders doet als anders. Die inderdaad een Azrael van Crimson Glory draait na Dog and Butterfly van Heart. Maar die er zich inderdaad niet voor schaamt om iets te draaien van een Air Supply. In dit geval van dat album A Matter of Time met de titel Son of the Father. Aan het einde van het eerste uur. Het kan, dat is More Than Helm Rock. Gewoon waar de more voor staat. Kijk, dat rock en alles, dat snappen we. Maar more, want het genre is zo breed. Ik zou bijna gezegd hebben, van hier naar de maan en dan weer terug zo breed. Bedankt allemaal voor het luisteren. Bedankt voor de tips. Bedankt voor de actie en de reactie natuurlijk. En het melden van. Ik zeg, voor de mensen die morgen moeten werken, werk ze. Adieu, midden du.
1: Weet wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen meer.
2: Dit
1: is weekend.
2: Dit is weekend.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 10:00.
4: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League-wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 2026 en het EK van 2024. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
1: Dit.

0: had me gegeven.
1: Weet wat er speelt in Helmond.
2: Dit is Helmond.
1: Zometeen meer.
2: Dit
1: is Weekend.
2: Dit is Weekend.
1: Dit is Helmond Nieuws.
3: 11 uur.
4: City Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij zich met tekst als... vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij... en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland... die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou... door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland... proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen... omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft... omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland... heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval... De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media... dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid... en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen... Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
1: Dit

0: wat er speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 12 uur.
4: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Ed Sheeran heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, maar dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijnen scoorde de eerste in de 31ste minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is NAC.

0: Battle speelt in Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
0: Dit is Helmond Nieuws.
3: 1 uur.
4: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen en daardoor zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt. Gevreesd wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij, met teksten als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. En Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van de Nederlandse elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon. En wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Helmond. Luister je altijd en overal via ditishelmond.nl. En lokaal via 107.2 FM.
3: Dit is Helmond.
0: Dit is

0: Helmond.
1: Dit is Helmond.
0: Zometeen meer.
2: Dit is Nacht.
1: Dit is Nacht.
2: Dit is Helmond Nieuws.
3: 2 uur.
4: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. En de overwinning van Oranje op Servië gisteravond is voor aanvoerder Virgil van Dijk extra bijzonder geweest. Het was namelijk zijn 100ste interland. Hij is de 11e speler van Oranje die mijlpaal heeft bereikt. Voor Van Dijk was het een emotionele avond. Hij kwam voor de aftrap het veld op samen met zijn zoontje, terwijl de rest van de familie op de tribune zat. Van Dijk noemde het een speciale avond in een